0: Ja, dit was Trust van Gold Panda. Ook weer uitgekomen op het Ghostly International label. Wat toch wel vrij hippe muziek uitbrengt.
1: Ongelooflijk.
0: En deze Gold Panda komt uit Engeland. En is zeker bekend om zijn vorige te gekke plaat. Die wij ook vaak gedraaid hebben. Companion. Met dat onwijs mooie openingstuk Quitters Raga. Dus ik zou het zeker uitchecken op Spotify.
1: Dat brengt ons naar een nieuwe release van Toro Imoy. Dat is een gast die al langer meegaat, een producer. Maar die nu ineens in allerlei blogs en gossip sites wordt getipt als de nieuwe, weet ik niet wat, maar in ieder geval een nieuwe hype aan het creëren is. Toro Imoy, dat is een Amerikaan, maar Toro, dat is Spaans voor stier. En ik, ja,
0: ik vind zijn echte naam vind ik eigenlijk veel funkier.
1: Nou, ik weet het niet. Als jij zou heten Chess Bundick, misschien heet je dan ook wel Toro Imoy. Maar goed, Toro Imoy heeft een aparte plaat gemaakt. Wat al een beetje balanceert tussen dance en pop in. En dat maakt hem misschien ook wel bijzonder en wat toegankelijker voor een breder publiek. En laten we een track daarvan draaien. Dat album heet Anything in Return. En de track die ik had geselecteerd heet A Rose Quartz.

Dat was Willis Jackson met Starback, Swivel Hips, West Africa en Bar Wars. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

another, Miss Doriella DuPontaine. That's her name.

Tot zover Framtunes at Chestnut Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar chestnutjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist.

Dit is de concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linde. Vandaag een orgeljazz-klassieker, namelijk Dynasty van Stan Getz. Op dit album uit 1971 spelen verder organist Eddie Lewis, gitarist René Thomas en drummer Bernard Lubat. We beginnen met Dum Dum Dum.

Joris Stan Getz met het Eddie Lewis Trio en Dam Dam Dam. Stan Getz had er in 1970 al een fantastische loopbaan op zitten. En ook een roerig leven, waarin hij worstelde met drugsverslaving en veroordelingen voor de wet. Wat huwelijken betreft liep het ook niet van een leien dakje en onder collega's stond hij niet bepaald als vriendelijk bekend. Toen hij op latere leeftijd een hartoperatie kreeg, zei trombonist Bob Brookmeyer: oh, hebben ze er eentje ingestopt? In de eerste plaats was Stan Getz natuurlijk een geweldige tenorsaxofonist die begin jaren 50 al klassiekers produceerde op het Norgren Verve label van Norman Granz. En begin jaren 60 een mateloos populaire voorman werd van de bossa nova hype. In de zomer van 1970 was Getz in Parijs een partijtje tennis aan het kijken. Even bijkomen van alle hectiek, zullen we maar zeggen. In Londen bezocht hij ook een optreden van het Eddie Lewis Trio met de Belgische gitarist René Thomas en de Zwitserse drummer Bernard Luba. Getz was onder de indruk en wilde meteen een plaat met ze opnemen. In januari 1971 nam de groep een paar nummers op in de studio. Toen overleed de vader van Stan Getz en keerde hij terug naar de Verenigde Staten. Eenmaal terug in Londen in maart nam de groep de rest live op in Ronnie Scott's. Het resultaat is Dynasty. De lyrische tenorsaxofonist met zijn warmbloedige toon is hoorbaar in zijn nopjes met het trio. Eddie Lewis krijgt alle ruimte en domineert mede het album. De van het Franse eiland Martinique afkomstige organist wijkt af van de Amerikaanse orgeltraditie. Hij speelt exotische lijnen en gebruikt een sound die neigt naar de toenmalige rock van Brian Auger en Keith Emerson. De band speelt een aantal van zijn sterke composities. Wat originaliteit betreft wordt hij geëvenaard door René Thomas. Niet voor niets door onze medewerker en drummer Erik Ineke, die regelmatig met hem speelde, geprezen als een van de grote moderne jazzgitaristen. Kortom, een intrigerende orgelcomboplaat. Het jaar erop speelde Stan Getz Jazz Fusion met Chick Corea en Tony Williams. Niet ondenkbaar dat de uitdagende muziek van zijn orgeltrio hem geïnspireerd heeft om nog eens wat verder te kijken dan zijn neus lang is. U gaat luisteren naar Our Kind of Sabi, Benny Golson's I Remember Clifford, Theme for Emmanuel van René Thomas en tenslotte Song for Martine.

0: Ja, dit is de laatste album van Stefano Battaglia Trio. Dat is een ICM-uitgave, wederom. Het stuk heeft weer een hele bijzondere titel, dus ik ga er even voor zitten. Vonder Fortai Mythisch. Het album heet A Song Ways. En ik zei net dat Wayne Shorter dit jaar zijn 80-jarige... Maar hij is nog geen 80. Hij wordt 25 augustus 80. Dus dat wil ik nog even gezegd hebben voordat we allemaal weer boze brieven krijgen.
1: We gaan... Nou, hoe lang hebben we nog? 10 minuten. We gaan een track draaien van Rob van der Wouw. Want Rob van der Wouw die gaat zijn cd-presentatie spelen 28 maart op het North Sea Jazz Club. En 30 maart speelt hij met zijn band in het Paard. En 4 april in de Bird. Dus dat is reden genoeg om een track te draaien van zijn nieuwe cd Neon. En daar staat op onder andere het nummer What's Love Part 1.

0: Ja, dit is Rob van de Wouw, het album Neon, wat uitkomt 28 maart. Gereleased in de North Sea Jazz Club, dus komt allen. Deze track heette What's Love, part 1.
1: 28 maart, North Sea Jazz Club, 30 maart, het paard in Den Haag en 4 april, Beurt in Rotterdam, wat betreft de Randstad. We zijn al aan het eind gekomen van een nieuwe editie Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender elke dinsdagavond, maar ook op de zaterdag kan je ons beluisteren in samenwerking met Jazz Not Jazz Magazine. Heb je vragen of wensen? Jazz Not Jazz Radio at concertzender.nl. En wil je deze muziek terugbeluisteren, kan het via de Concertzender uitzending gemist, maar het kan ook via Spotify. Dan klik je in op Jazz Not Jazz Radio. Dan vind je ons vanzelf en dan kan je de meeste muziek die we draaien, die niet op SoundCloud uitkomt ofzo, kan je dan daar wel terugvinden. We gaan afsluiten met een EP van een duo wat we al vaker hebben gedraaid. Een hip-hop duo die heet D-Satisfaction. Die hebben een nieuwe EP gemaakt op Stone Throw label. Die heet D-Satisfaction Loves Erika Badu. We gaan 2 tracks draaien alvorens we afsluiten. En de eerste track die heet Effing Your Friends. En de tweede track heet A Refresh. We zien je graag terug volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Big John, de eerste aflevering over organist Big John Patton. We beginnen met Fat Julie.

Dat was Big John Patton met Fat Judy uit 1965. Verschenen ook in dat jaar op de plaat Oh Baby. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grand Green, drums Ben Dixon. John Patton werd geboren in Kansas City in 1935. Hij verkreeg de bijnaam Big John niet omdat hij nou zo bijzonder groot was, maar vanwege het toentertijd bekende liedje Big Bad John. Patton speelde van 1954 tot 1959 piano in de band van de rhythm and blues zanger Lloyd Price. Daarna haalde hij, inmiddels ook muzikaal leider geworden, drummer Ben Dixon binnen. Dixon spoorde Patton aan om eens zo'n Hammond-orgel in die clubs te proberen. Patton maakte zich het orgelspelen eigen en werd een van de productiefste organisten in de Golden Age of Soul Jazz van de jaren 60. En nam een reeks platen op voor Blue Note. Big John Patton was thuis in R&B, maar had ook een hippe, moderne jazzconceptie. Zijn basspel en groove waren sterk. Zijn soundregistratie van het Hammond-orgel was heel herkenbaar, omdat het, mede door de uitstekende productie van geluidstechnicus Rudy Van Gelder, tot het einde van zijn loopbaan op Blue Note hetzelfde bleef. In het blok eerst Along Came John van zijn gelijknamige debuutplaat uit 1963. Op tenorsax Fred Jackson en Harold Vick. Daarna Hot Sauce uit 1963. Op sopraansaxofoon en stretch George Braith, ook de schrijver van het nummer. En op trompet Tommy Turrentine. Vervolgens de blues groove The Way I Feel uit 1964 met Fred Jackson op tenor, Richard Williams op trompet. Op alle voorgaande tunes spelen Ben Dixon drums en Grant Green gitaar. Over Green zei Patton, Grant is my love. I never heard nobody play that guitar like that brother.

Big John Patton met Along Came John, Hot Sauce en The Way I Feel. We gaan verder met het Latin getinte Latona, verschenen op Let 'Em Roll in 1965. Op vibrafoon Bobby Hutcherson. Daarna de jodel van Got a Good Thing Going On uit 1966, op gitaar Grant Green. Vervolgens Dirty Fingers uit 1968. Het verscheen op A Certain Feeling. Patton speelt hierop samen met tenorsaxofonist Junior Cook, gitarist Jimmy Ponder en drummer Clifford Jarvis. Eind jaren 60 bewoog Patton zich richting jazz funk. We gaan er vandaag uit met Spirit uit 1968. Op trompet Vincent McEwen, tenorsaxofoon Harold Alexander, drums George Edward Brown en congas Richard Landrum. Big John Patton, hij overleed in 2002.

Dit was Big John Patton met Latona, de Jodel, Dirty Fingers en Spirit. Tot slot ook van Groove and Grease, hierbij de concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Frem Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Dit was Big John Patton met Congo Chant, Captain Nasty, Footprints en Soul Connection. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Een nieuw uur jazz op de scheidslijn met soul, funk, singer-songwriter, ambient, electro, blues, whatever, jazz, not jazz. Dit uur staat bijna geheel in het teken van het nieuwe album van Rob van der Waal. Hij heeft een waanzinnig nieuw album gemaakt, zoals je net als eerste track hoorde en nu ook op de achtergrond. Dat album dat heet Neon en dat is uitgekomen op het pretentieuze label van Bugge Wesseltoft, de electro jazz pionier uit Noorwegen. Die heeft al jarenlang een label dat heet Jazzland onder de vlag van Universal. En als eerste een Nederlandse act of Nederlandse band heeft Rob van der Waal daar een album op mogen uitbrengen. En dat is voor ons heugelijk nieuws. In ieder geval genoeg aanleiding om daar een aantal tracks van te gaan draaien. Dat gaan we het komende uur doen. Afgewisseld met andere nieuwe platen die afgelopen periode zijn uitgekomen. Onder andere de nieuwe Lois Cole en Genevieve Artadi. Ze hebben hun naam veranderd. De band heet nu Nowhere. Waarschijnlijk om een groter publiek te bereiken. Want hun vorige album Think Thought, waanzinnig album uit 2012, is totaal niet opgepikt. Ik heb hun speellijst gezien en ze hebben echt belachelijk weinig gespeeld voor zo'n goede act en zo'n goede plaat die ze hebben gemaakt. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. Ik heb twee tracks daarvan mogen horen. Eentje gaan we nu draaien. Het zit er in het verlengde van Think Thought. Dus dat is misschien een soort van vocale fusion avant la lettre. Maar misschien doe ik ze daarbij ernstig tekort. Laten we gaan luisteren. Nowhere, What's in Your Heart?

My way's a tender jar, sad.

Je luistert nog steeds naar Jazz on Jazz Radio op de Concertzender. Je hoorde 7 tracks achter elkaar in een kleine mix-sessie, samengesteld door DJ Kikke alias Ruben van Roon. Vandaag is hij afwezig, maar dit is zijn bijdrage voor deze week. Ik noem de titels even snel op. Mocht je dat toch nog terug willen lezen, dan kun je dat doen in de programmagids van de Concertzender. Of je kan kijken bij de Spotify-lijsten. Elke maand stellen wij een lijst samen van tracks die wij draaien. En die je kan terugvinden op Spotify. Ga dan naar Spotify en zoek onder Jazz on Jazz Radio of Concertzender. En dan vind je titels als Jazz on Jazz Radio maart 2013 of Jazz on Jazz Radio april 2014. Die wordt dan waarschijnlijk in mei gepubliceerd. Je hoorde achter elkaar Synchro Indico, de track Mutual Divide. 2 tracks van Submerse Monochrome en Blips in December. Een nieuwe album van Ernst Reiziger, Harmon Franje en Mola Sila, die Afrikaanse zanger. Die heet Down Deep, een heel mooi album, en dat heet Elena. Track daarna was 40 Wings, titel geheten Bad Will. En de laatste 2 tracks was Ahmed Sub, de hele specie track van het album All Is Silence, een wijs goed album. Vestige for a Wind Day. En de laatste track van dit blok was Lucene Panoramic. Zoals beloofd gaan we ook wat tracks draaien van de nieuwe Rob van der Wouw Neon. Is ook te beluisteren overigens op Spotify. Voor degenen die dat hebben, kan je het hele album al checken. Dat is natuurlijk fantastisch. Hij heeft deze week zijn presentatie gedaan in de North Sea Jazz Club in Amsterdam en het Paard in Den Haag. En dat gaat nog even door met The Bird op 4 april in Rotterdam. Er zijn nog kaarten te verkrijgen. En ook in Eindhoven op 6 april. Neon, uitgekomen dus op Jazzland Records in samenwerking met Embrace Records, het label waar zijn vorige platen ook op zijn uitgekomen. Net als acts als Full Duplex bijvoorbeeld. We gaan de openingstrack draaien van Neon en die heet Rollercoaster Fairy Tale.

was Curtis Amy met Katanga, Native Land en Mustang. En dit was ook Groove and Grease bij de Concertzender. Een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Min.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Frem Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazz.jazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar...

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Love Bug, een portret van Hammond-organist Ruben Wilson. We beginnen met Ronnie's Bonnie.

Je hoorde Robin Wilson met Ronnie's Bunny, verschenen op On Broadway op het label Blue Note. Dat was in 1968. Op tenorsax Trevor Lawrence, gitaar Malcolm Riddick en drums Tommy Derrick. Robin Wilson overleed onlangs, dat was op 26 mei. Hij werd 88. Wilson was een geliefd organist. Hij was misschien niet zo invloedrijk en bekend als bijvoorbeeld Lonnie Smith, maar hij heeft zeker zijn sporen nagelaten. Toporganist Adams Cohn betoonde bij zijn overlijden nog zijn liefde voor Wilson. Wilson vond eind jaren 60 een plekje bij Blue Note, waar een van zijn vrienden, gitarist Grant Green, al jaren actief was. Met Green, trompetist Lee Morgan, tenorsaxofonist George Coleman en drummer Iris Mohammed maakte hij in 1969 Love Bug. Een line-up om u tegen te zeggen. Je hoort Love Bug en Hot Rod. En als laatste in het blok Knock on Wood van soulzanger Eddie Floyd, net als Wilson's Bus Ride, verschenen op Blue Mode in 1970. Op tenorsax John Manning, gitaar Melvin Sparks, drums Tommy Derrick.

Dat was Robin Wilson met Lovebug, Hot Rod, Knock on Wood en Bus Ride. We gaan verder met While the World Lies Waiting, verschenen op A Groovy Situation in 1970. Op altsaxofoon Earl Turbinton, gitaar Eddie Dale en drums Harold White. Daarna Show Nuff Mellow van de plaat Set Us Free uit 1971. Mellow is inderdaad een goede definitie van deze plaat. Wilson's meest radiovriendelijke creatieve uiting. Onder het personeel vinden we onder andere saxofonist Jerome Richardson, gitarist David Spinoza en harpist Eugene Bianco. Van Blue Note switchte Wilson begin jaren 70 naar Groove Merchant. Van de plaat The Sweet Life in 1972 draaien we Sugar van Stanley Turrentine. Op trompet Bill Hartman, tenorsaxofoon Raymond Morris, gitaar Lloyd Davis, bas Mickey Bass en drums Tommy Derrick. En dan als laatste in de uitzending Superfly van Curtis Mayfield, verschenen op de Chisco Kid in 1973. Op trombone Carlos Brown, gitaar Melvin Sparks, bas Bob Crenshaw, drums Mickey Roker.

is de concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering over het Afro Blues Quintet Plus One. We beginnen met Moses.

Dat was het Afro Blues Quintet Plus One met Moses. En het komt van de plaat Introducing the Afro Blues Quintet Plus One uit 1965. Het verscheen op het label Myra. Het Afro Blues Quintet Plus One bestond uit Joey De Aguero op vibrafoon, Jack Foulkes sax, William Henderson piano, bas, drums, dwarsfluit en vibrafoon, Norman Johnson, bas, Moses Obligacion op conga's en Michael Davis op drums en timbales. Foulkes had met drummer Chico Hamilton gespeeld. Henderson had samengewerkt met vibrafonist Terry Gibbs. Moses Obligacion vinden we terug in diverse Latin getinte bands, zoals bijvoorbeeld de Afro-Latin Soultet en de Freedom Sounds van trombonist Wayne Henderson. Al met al een relatief onbekend groepje dat platen maakte van 1965 tot 1970. In het komend blokje muziek hoort u Liberation, Monkey Time and Together. Ze komen van hun debuutplaat en daarna Our Mambo en Song for Mitch van Guantanamera uit 1966. Vervolgens drie tunes van het album Discovery 3 uit 1967. Eerst hun versie van Shop Around van Smokey Robinson and the Miracles. En als afsluiters de titelsong en I Know a Place. En dat kennen we van de Engelse zangeres Petula Clark.

Dat was het Afro Blues Quintet Plus One met Liberation, Monkey Time, Together, Our Mambo, Song for Mitch, Shop Around, Discovery Tree en I Know a Place. We gaan verder met het wat meer flower power getinte liedje met de wat moeilijke titel 345472 Liquid Landscape. Het staat, net als de opvolger Let My People Go, op de plaat New Directions uit 1966. Daarna horen we hun versie van Lee Hazelwood's Some Velvet Morning en There's a Mountain. Op het bijbehorende Next album uit 1968 speelt Latin saxofonist, fluitist en bandleider René Bloch. Als laatste in deze uitzending drie tunes van Avro Blues Today uit 1970. We beginnen met Soul Walk, daarna Mirror Image en we sluiten af met Twilight Thunder. Ja, dat is echt een staaltje ongegeneerd plagiaat. Het is namelijk niets minder dan Herbie Hancock's Watermelon Man.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes?

Dit is de Concertzender met het programma over Soul, Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering over de alt-saxofonist Bunky Green. We beginnen met Sneaking Up to You.

Dat was Bunky Green met Sneaking Up to You. Het verscheen op Soul in the Night op Argo in 1966. Op de andere altsaxofoon Sonny Stitt. Bunky Green, intussen alweer 90 jaar oud, is in 1933 geboren in Milwaukee, Wisconsin. Hij begon als bobber onder invloed van Charlie Parker. Green speelde kort in de band van Charles Mingus als vervanger van Jackie McLean. Zijn sound en emotionele frasering doen ook enigszins denken aan McLean. In de jaren 60 verhuisde Green naar Chicago. Daar maakte hij een reeks soul jazz platen voor Argo en Cadet, de dochterlabels van Jazz Records. Daarna stortte hij zich voornamelijk op lesgeven in Chicago en Jacksonville, Florida. In de jaren 90 en 2000 nam Green nog een paar sterke platen op met leden van de jonge garde uit die tijd. Denk aan pianisten als Billy Childs en Jason Moran. Hij heeft modernisten als Greg Osby en Steve Coleman beïnvloed. In die periode speelde Green wat vrijer, in de trant van George Coleman en Joe Henderson. We gaan verder met twee nummers van zijn debuutplaat uit 1965, My Babe. Deze sessie was al opgenomen in 1960 met de toenmalige toppers Donald Byrd op trompet, Jimmy Heath op tenorsax, Wynton Kelly piano en Jimmy Cobb op drums. U hoort de bluesklassieker My Babe en Green's Counterpunch. Daarna Testifying Time van de gelijknamige plaat uit 1965. Walter Strickland trompet, James Meyer tenorsax, Billy Wallace piano, op bas Cleveland Eaton en drums Marshall Thompson. Ten slotte My Man's Gone Now en Yesterday van de Beatles. Beide verschenen op Playing for Keeps uit 1966. Wederom Cleveland Eaton op bas en Harold Jones op drums.

Reuben Wilson met My Babe, Counterpunch, Testifying Time, My Man's Gone Now en Yesterday. We gaan verder waar deze uitzending begon, bij Green's samenwerking met Sonny Stitt op Soul in the Night. Hotline, op orgel Odell Brown, gitaar Bryce Robertson en drums Maurice White. Daarna Fast and Foxy van The Latinization of Bunky Green uit 1967. En hierop een keur aan Latin muzikanten als pianist Antonio Castro. En daarna Command Module uit 1979. Dat verscheen op Places We've Never Been in 1979. Op trompet Randy Brecker, piano Albert Daly, bas Eddie Gomez en drums Freddie Waits. Nou, dat is geen klein bier. Daarna Brown en Henderson's The Thrill Is Gone. Het verscheen in 1990 op Healing the Pain. Op piano Billy Childs, bas Art Davis en drums Ralph Pendland. Ten slotte Another Place van de gelijknamige plaat uit 2006 en dat verscheen op het label Blue. Op piano Jason Moran, bas Lonnie Plaxico en drums Nasheed Waits. En laat dat nou de zoon zijn van de eerder genoemde Freddie Waits. Nou ja, hoe dan ook, Bunky Green is in goed gezelschap.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linde. Vandaag de Houston Hurricane, een aflevering over tenorsaxofonist Dan Wilkerson. We beginnen met Jeannie Weenie.

U hoorde Don Wilkerson met Jeannie Winnie. Het verscheen op Preach Brother op Blue Note in 1962. Grant Green gitaar, Sonny Clark piano, Butch Warren bas en Billy Higgins drums. Vraag een willekeurige liefhebber van populaire muziek wie Don Wilkerson is. 9 van de 10 keer zult u als antwoord krijgen wie? Logisch. Maar Wilkerson was wel een saxofonist die in miljoenen huiskamers en op duizenden jukeboxen te horen was. Hij speelde namelijk de smakelijke tenorsolo's op baanbrekende hits als I Got a Woman en Hallelujah I Just Love Her So van soulpionier Ray Charles. Classic jazzfanaten zijn Don Wilkerson zeker tegengekomen in hun zoektocht naar nieuwe gezichten en nieuwe geluiden. Wilkerson nam namelijk 3 platen op voor het befaamde Blue Note label. Hij is geboren in 1932 in Moreauville, Louisiana. Dat is vlakbij Texas. Hij groeide op in Houston, Texas, en speelde met gitarist T-Bone Walker en pianist-zanger Amos Milburn. Na een verblijf in Los Angeles eind jaren 40, waar Wilkerson samenwerkte met Dexter Gordon en Sonny Clark, keerde die terug naar Houston. En toevallig toerde Ray Charles door die streek en die recruteerde de met blues en gospel doordrenkte saxofonist voor zijn frontline. Daarin speelt ook David Fathead Newman. Wilkerson zou hem later weer tegenkomen, want hij keerde in 1961 terug in de band. Ook midden jaren 60 en eind jaren 70 speelde hij weer een poosje in het orkest van Charles. Door een ontmoeting met alt-saxofonist en talentscout Cannonball Adderley belandde Wilkerson op Riverside. Het resultaat? De Texas Twister uit 1960. Een hardbop georiënteerde plaat met Nat Adderley op cornet, Barry Harris op piano, respectievelijk Sam Jones en Leroy Vinegar op bas en Billy Higgins op drums. En van die plaat hoort u nu The Twister van Cannonball Adderley en Morning Coffee van Barry Harris. Een poosje later ontmoette Wilkerson wederom een saxofonist en talent scout, en dit keer was dat Ike Quebec. Via Quebec kon Wilkerson voor Blue Note opnemen. Hij nam 3 sterke platen op met overduidelijke blues- en gospel roots. Zijn spel is naar eigen zeggen beïnvloed door Sonny Stitt, Gene Ammons en Texaanse tenoren als Illinois Jacket en Arnett Cobb. De Texaanse ruigte is zeker te horen, maar Wilkerson heeft duidelijk een eigen stijl met een dunnere sound en een zwierige frasering. We draaien Camp Meeting en Pigeon Peas van Preach Brother uit 1962. Gitaar Grant Green, piano Sonny Clark, bas Butch Warren en drums Billy Higgins.

Dat was Don Wilkerson met The Twister, Morning Coffee and Camp Meeting en Pigeon Peas. We gaan verder met Moving Out en Cooking with Clarence. Die nummers komen van de plaat Shoutin' uit 1963. Op gitaar Grant Green, orgel John Patton, drums Ben Dixon. Daarna de country klassieker San Antonio Rose en Wilkerson's Drawing a Tip. Ze is verschenen op Elder Dunn uit 1963. Op gitaar Grant Green, piano Johnny Athia, bass Lloyd Trotman en drums Willie Bobo.

Dat was Don Wilkerson met Moving Out, Cooking with Clarence, San Antonio Rose en Drawing a Tip. Wilkerson nam zijn platen voor Blue Note op in de korte periode mei-juli 1962. Daarna was hij nooit meer in de studio te vinden. Ja, wel met één uitzondering. Dat was Don Wilkerson met Moving Out, Cooking with Clarence, San Antonio Rose en Drawing a Tip. Wilkerson nam zijn platen voor Blue Note op in de korte...

Beste luisteraars, nu is het weer tijd voor ons programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering met allemaal hits van het Blue Note label. We beginnen met The Preacher van Horace Silver.

paar van enkele duizenden. Het was immers een klein onafhankelijk label dat een degelijke basis had in de zwarte gemeenschap. Daarnaast waren hun singles vooral gericht op de jukeboxmarkt. Ik zei net, de oplagen waren nou niet wereldschokkend, maar er waren wel enkele uitschieters. Organist Jimmy Smith en de Sidewinder van Lee Morgan. En trouwens, een hitje kwam Blue Note wel heel goed uit. Zo was er weer extra kapitaal om de moderne jazzcatalogus uit te bouwen. Labelbaas Alfred Lion vond de Preacher trouwens erg oudbollig en wilde het nummer niet uitbrengen. Silver en Blakey staken daar een stokje voor en tot Lions verbazing rees de vraag naar het gospelachtige lied De Pan uit. We gaan verder met Tenderly van The Three Sounds en dat is het populaire pianotrio van Gene Harris. Het nummer verscheen in 1959. Daarna Jimmy Smith, de meest succesvolle artiest van Blue Note met Midnight Special uit 1961. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentine, gitaar Kenny Burrell en drums Donald Bailey. Van Midnight Special gingen ruim 100.000 exemplaren over de toonbank. Ook de modernist Herbie Hancock viel in de smaak. Watermelon Man. Nou ja, iemand anders overtrof hem wel, namelijk de Latin artiest Mongo Santamaria. En zijn versie verkocht heel veel meer. Op trompet Freddie Hubbard, tenorsaxofoon Dexter Gordon, bas Butch Warren en drums Billy Higgins. Als laatste in dit blokje Stanley Turrentine. We draaien Trouble met organisten en de toenmalige echtgenote van Turrentine, Shirley Scott, gitarist Kenny Burrell, bassist Bob Crenshaw en drummer Otis Finch. Zoals u hoort is Trouble een afgeleide van de rhythm and blues klassieker Fever.

Dat was Horace Silver met The Preacher uit 1955. Op trompet Kenny Dorham, Hank Mobley op tenorsax, Doc Watkins bas en Art Blakey op drums. The Preacher was de eerste hit van het legendarische Blue Note label. En dan hebben we het niet over wereldhits hoor, in de tegenwoordige zin, maar denk aan een

Dat waren de Three Sounds met Tenderly, Jimmy Smith, Midnight Special, Herbie Hancock, Watermelon Man en Stanley Turrentine met Trouble. De Sidewinder van Lee Morgan uit 1964 was een onwaarschijnlijke hit. Het klom pijlsnel omhoog in de pop- en de Billboard-lijst. Dat kwam als een grote verrassing voor de modernisten Morgan, tenorsaxofonist Joe Henderson en pianist Barry Harris. Het geheim van het succes is het Latijns-Amerikaanse clave-drumpatroon van Billy Higgins. Alfred Lion had de smaak te pakken en probeerde Morgan soortgelijke hits te laten scoren. Dat lukte niet. Met Lou Donaldson ging het echter wel crescendo. De Charlie Parker adept switchte naar jazzfunk en had in 1967 onder meer succes met Alligator Boogaloo. Op cornet Melvin Lasty, orgel Lonnie Smith, gitaar George Benson en drums Idris Muhammad. We eindigen met Donald Byrd en Blackbird uit 1973. Zonder scrupules stortte de trompetist zich op fusion. Het werd hem niet in dank afgenomen, maar met deze door de broers Meisel geproduceerde plaat had Byrd enorm veel succes. Onder andere Joe Sample op elektrische piano, Chuck Rainey op bas en Harvey Mason op drums.

Dat was Lee Morgan met The Sidewinder, Lou Donaldson met Alligator Boogaloo en Donald Byrd met Blackbird. En dit was weer Groove and Grease voor vandaag. Ons programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Het Blue Note label was op zijn hoogtepunt van pakweg 1955 tot 1965. Labelbaas Alfred Lion gaf er in 1967 de brui aan en vertrok naar Mexico. Blue Note werd overgenomen door United Artists en ging onder leiding van medeoprichter Frank Wolf een meer commerciële weg. En dat deden ze met soul jazz en jazz funk. Alt-saxofonist Lou Donaldson was het succesvolle uithangbord van die periode. De alt-saxofonist was in de jaren 50 al een belangwekkende hardpopartiest op Blue Note. Hij verliet het label, maar keerde later terug met populaire boogaloos en funknummers. Denk aan Alligator Boogaloo. Net daarvoor begaf organist Big John Patton zich op het Blue Note label al op het pad van de funk. U hoorde hem hier met de Jodel in 1966. Op gitaar Grant Green, drums Hugh Walker en conga's Richie Landrum. We draaien van Lou Donaldson The Humpback uit 1968. Op trompet Blue Mitchell, op orgel Lonnie Smith, gitaar Jimmy Ponder en drums Idris Muhammad. Daarna trompetist Blue Mitchell met Heads Up, Feet Down uit 1968. Een grote line-up met onder andere Junior Cook op tenorsax, Pepper Adams baritonsax, McCoy Tyner piano en Al Foster op drums. Allemaal moderne jazzvogels die hun hand niet omdraaiden voor een funky tune. In die categorie hoort ook trompetist Donald Byrd. Hij laat er geen gras over groeien. Vol bloed fusion artiest werd hij en hij liet zichzelf in met hip-hop. U hoort hem hier met Slow Drag in 1968. Op alt-saxofoons Honey Red, piano Cedar Walton, bas Walter Booker en drums Billy Higgins. De oorsprong van de Slow Drag ligt in het diepe zuiden van Amerika. Het was een seksueel getinte, langzame dans die jong en oud uitvoerde op plantages en tijdens picknicks. Vergelijkbaar met het hedendaagse lapdance. Het was een direct overblijfsel uit West-Afrika. Daarna nogmaals Big John Patton met Understanding uit 1968. Op tenorsax Harold Alexander, drums Hugh Walker. Vervolgens zijn Hammond collega Ruben Wilson met een funky versie van Burt Bacharach's I Say a Little Prayer uit 1969. Op trompet Lee Morgan, tenorsax George Coleman, gitaar Grant Green en drums Idris Muhammad. Ten slotte de ultieme jazz funker Lonnie Smith. Hier is Charlie Brown live in 1969 in Atlantic City. Op tenorsaxofoon Rudy Jones, baritonsax Ronnie Cuber, gitaar Larry McGee en drums Sylvester Gaucher.

Your mama? Yeah, your mama.

don't know just what to do.

tell me why.

French, pour toi, il y a les femmes.

Dat waren Lou Donaldson met The Humpback, Blue Mitchell met Heads Up, Feet Down, Donald Byrd met Slow Drag, Big John Patton met Understanding, Ruben Wilson, I Say a Little Prayer en Lonnie Smith met Charlie Brown. We gaan de uitzending uit met organist Brother Jack McDuff en het feestelijke Butter for Yo Popcorn. Het is uit 1969. Op tenorsaxofoon J. Arnold, gitaar Charlie Freeman, elektrische bas James Alexander en op drums Sammy Creason.

Dat was Brother Jack McDuff met Better for Your Popcorn. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. De samensteller was François van der Linden.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Je hoorde een classic, zoals we dat traditie getrouw doen. George Duke was dat, Psychomatic Ding. En hij heeft een album gemaakt, of dat is eigenlijk samengesteld, het heet The Complete NPS Records. En wat daar leuk aan is, dat het eigenlijk heel moeilijk verkrijgbaar is. Hij vindt het zelf namelijk helemaal niks. Dus dat is een album voor de freaks, zeg maar. Jazz Not Jazz Radio, Concertzender. We zijn hier niet met onze vaste DJ Ruben van Roon, maar... We hebben wederom een speciale gast, trompetist Rob van der Wouw. Welkom.
1: Hallo.
0: Leuk dat je er weer bij bent. Want vorige uur dat we je spraken, hebben we het gehad over je nieuwe album. Neon, daar ben je nu aan het promoten. Die is onlangs uitgekomen op het prestigieuze Jazzland Record. Ik zie dan ook op de hoes staan Universal. Hoe zit dat voor de mensen die misschien niet weten hoe dat zit met zo'n samenwerking? Ben je dan uit op Universal? Dat klinkt gelijk al heel groot. En dan gaan we in het buitenland spelen. En dan...
1: Ja, en er staat ook nog Embrace Recordings op. Dus het is eigenlijk allemaal heel ingewikkeld. Maar moeten we daar mensen mee vermoeien?
0: Nou ja, ik vroeg me het af. Jazzland is een prestigieus label van Boeger Wetselthof. Die brengen mooie producten uit. Maar dat is misschien niet zo mainstream dan als Universal.
1: Ja, dus het schijnt een onderdeel te zijn van Universal. Die hebben aandelen gekocht in. En die doen de distributie en marketing... Die nemen ze uit handen voor Jazzland.
0: Ja, precies. Eigenlijk meer een soort organisatorische samenwerking.
1: Ja.
0: Laten we gelijk beginnen om daar een track van te draaien. Ik heb hier een titel staan, maar dat is volgens mij niet... Ja, dat is wel de goede titel. Van het album Neon gaan we draaien No Fly Zone.

Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet.

0: No Fly Zone hoorde je, een nieuwe album van Rob van der Wouw, onze gast hier bij Jazz Not Jazz Radio. Deze track heette No Fly Zone, had ik al gezegd. Het album heette Neon. Rob, dit album is net uitgekomen. Ik speel daar zelf bij, dus ik weet ook dat het op het North Sea Jazz Club werd gepresenteerd. Hoe gaat het nu?
1: Ja, we hebben afgelopen weekend hebben we Jazz in Duketown gedaan, de week ervoor David de Jazz. We gaan heel veel spelen, hoop ik nog, het najaar. Dus daar zijn we druk mee bezig.
0: Ik zag veel goede recensies langskomen. Dat is natuurlijk belangrijk in deze tijd.
1: Ook uit het buitenland komen hele leuke dingen bezig. Hele mooie recensie uit Oostenrijk, uit Duitsland. Dus we hopen ook daar voet aan de grond te krijgen nu.
0: Ja, Jazz Not Jazz, dat is dit volgens mij heel erg. Of is dit voor jou gewoon de nieuwe jazz? Dit is gewoon jazz.
1: Wat ik net toen straks in de vorige uur al zei, ik denk dat je heel erg twee stromingen blijft houden. Dus mensen die op zoek gaan naar nieuwe dingen, zoals ik, maar ook andere mensen. En mensen die gewoon de traditie blijven eren en bestuderen en spelen en daar heel erg in duiken. Ik vind eigenlijk allebei mooi. Iedereen moet gewoon doen wat heel goed bij hem past.
0: Ja. Een van die gasten waar je ook al eerder mee hebt samengewerkt is Mark Clive Loos. Ook zo'n jongen die opgegroeid is waarschijnlijk met elektronische muziek in zijn jeugd en ook met jazz. En dat samen vermengd in Broken Beat en wat hij nog meer allemaal maakt. LA Bass tegenwoordig. Maar jij hebt met hem gewerkt op het album Tunnel Vision. Maar je hebt ook een ander project met hem gedaan.
1: Ja, samen met het Rotterdam Jazz Orchestra, wat al bijna 10 jaar bestaat, hebben wij een paar jaar geleden een live concert opgenomen. En dat is nu heel recent uitgekomen op het label True Thoughts. En ik vind het heel mooi geworden. Het is best, er komen ook waanzinnige reacties uit de hele wereld op binnen. Dus dat is ook een opsteker voor ons. En er zit ook aan te komen dat we daarmee naar Amerika gaan en zo. Dus dat is heel gaaf.
0: Oké, te gek. Nou, laten we gaan luisteren. Mark Clive Loos met het nieuwe Rotterdam Jazz Orchestra.
2: You from a tribe. Put them big 15 feet on the cement and get the run.

0: New Rotterdam Jazz Orchestra featuring Mark de Clive Lowe. Hoe heet die track erop?
1: A Money Don't Let It Catch Ya.
0: Een waanzinnige track. Hoe heet het album?
1: Take the Space Train.
0: Was even een goede vraag, maar je had hem.
1: Ik had hem.
0: Net als vorig uur waar je bij zat, hebben we natuurlijk veel over trompetmuziek gepraat. Althans, in de trant van jouw album. Er zijn natuurlijk veel trompetisten de moeite waard om te checken. Maar wat ik leuk vond, jij misschien niet, is een blindfold test. Dat was vroeger stond het altijd
1: ik ben er zo slecht op.
0: In de Downbeat, die zijn er volgens mij mee begonnen altijd. En dan deed ze een interview met een bekende jazzmuzikant en die moest dan wat gaan zeggen. En soms was dat heel grappig en soms was dat pijnlijk of whatever. Ik ga het zorgen dat het niet pijnlijk wordt. Ik heb een paar trompetisten geselecteerd. Ik laat een kort fragment horen en dan is dat een aanleiding om daar even wat over te gaan zeggen. Dit wordt onze eerste gast.

0: De eerste track die je hoorde in de blindfold test. Misschien niet de allermoeilijkste. Wie denk je dat het is?
1: Ik denk dat het Miles is.
0: Ja. Ook enig idee welke plaat of welke periode?
2: Ik denk uit die periode met John McLaughlin en het zal jaren 70 zijn. Met
0: dit is 1970, Isle of Wight.
2: Ja.
0: Was een heel groot festival, 600.000 man. Joni Mitchell, The Doors, The Who, Jimi Hendrix, Sly Stone. Iedereen speelde daar. En Miles speelde er ook. Ik draai Miles natuurlijk niet voor niks, omdat denk ik elke jazz trompetist ergens altijd wel met Miles bezig is geweest of misschien nog wel is. Is het voor jou ook zo?
2: Zeker, het blijft maar zo ook. Het wordt zelfs steeds. Het was misschien vroeger niet eens zozeer, maar het wordt steeds erger. Ik vond vroeger dan als jonge trompetist, dan luister je misschien naar trompetisten die in eerste instantie veel begaafder op het instrument lijken, zeg maar. Maar dan kom je er langzaam maar zeker achter dat eigenlijk Miles de allergrootste motherfucker was die er was.
0: En waarom is dat dan?
2: Ik weet het niet. Het is onnavolgbaar. Neusje voor de waanzinnige timing en wat hij altijd speelt. Het is altijd raak. En zo goed getimed en zo on the spot. En iedereen op zijn plek zettend. Ik weet niet. Ik vind het helemaal fantastisch.
0: En ook
2: hoe hij met zijn muzikanten omging, zeg maar. Wat hij ook, geloof ik, zei was: all you need is to get the right people, play the right things at the right time.
0: Ja. Wat mij altijd opvalt, men zegt over hem, hij heeft al 5 keer de jazzmuziek veranderd. Hij heeft nog steeds nieuwe stromingen verzonnen. En wat mij altijd opvalt, dat hij op een of andere manier nooit achterhaald klinkt of corny klinkt. Dit is 1970.
2: Ja.
0: En het kan een funk sessie zijn van vorige week in de beurt.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Behalve dat hij al 20 jaar onder de grond ligt. Maar
2: ja.
0: Wat is dat? Waarom speelt hij dat het nooit fusion is geworden of foute jazzrock?
2: Ja, misschien omdat het dus nooit meer beter is geworden dan dit of zo.
0: En heeft dat niet te maken met zijn manier van spelen, wat soms heel ook onnavolgbaar is?
2: Ja.
0: Hij komt weinig met van die corny licks of corny melodietjes.
2: Ja, ik heb het ook allemaal wel eens noot voor noot uitproberen te zoeken en zo, maar het heeft eigenlijk ook weinig zin, want het is zijn intuïtie, vind ik, die maakt dat het klopt dan per se de noten of de als je het naspeelt. Er zijn wel mensen die dat heel erg doen ook en zo. Wel eens Rooney en zo. En toch is het dan niet dat.
0: Nee.
2: Dus ja, dat is iets. Ik weet niet wat dat is. Het is magisch.
0: Ja, zeker magisch. Mooie opener. Eerste van de blindfold test. We gaan naar een andere periode toe. Een volgende track die we gaan luisteren.

0: Rob, wat denk je?
1: Ja, dit klinkt als die nieuwe... hoe heet die nieuwe gast nou die zo populair is? New Orleans, Blue Note...
0: Christian Scott.
1: Christian Scott, ja.
0: Helemaal goed.
1: Ik kan even niet op zijn naam komen.
0: Ja, wat is dit voor jou?
1: Ja, ik heb hem laatst live gezien in de Noordse Jazz Club. Ik had hem nog nooit live gezien en zoveel om hem te doen. Ik vind hem geweldig. Wat een geweldige trompetist, wat een geweldige performer. Ik vind hem heel goed.
0: En er wordt over hem gezegd dat hij ook waanzinnig speelt, technisch.
1: Ja.
0: Los daarvan maakt hij toch een soort andere moderne jazz dan je misschien bij de collega-trompetisten hoort. Kan je dat omschrijven wat dat is? Dit geluid wat je nu bijvoorbeeld hoort?
1: Oeh, dat vind ik wel moeilijk.
0: Want het klinkt niet jazz. Het klinkt heel erg jazz, not jazz. Een soort van.
1: Ja, het is ook wel inderdaad pop-invloeden. Maar toch ook wel weer heel erg jazz, want ze improviseren wel. En het wordt ook toch wel heel veel interactie hoor je altijd. En het gaat wel echt tot het gaatje, in ieder geval live ook, zeg maar.
0: Ja, wat is dan bijvoorbeeld het verschil met Roy Hargrove, RH Factor? Want dat is ook pop, zou je kunnen zeggen, groove pop. Mm-hmm. Dit groeft ook.
1: Ja.
0: Waarin zit het dan?
1: Kijk, dit is natuurlijk meer pop. Kijk, Roy Hargrove gaat meer op de groove, op de funk zitten. En dit is toch meer... hoe zeg je dat? Meer de sfeer, de vibe, de zo zou ik het dan willen zeggen, zeg maar.
0: Ja, ja. New Orleans heet deze track.
1: Ja.
0: We gaan naar de derde toe in de blindfold test. Rob, wie is dit?

0: Je mag het zeggen. Wie denk je dat is?
1: Ja, ik denk Arturo Sandoval. En ik vind het vreselijke muziek dit.
0: je zit ernaast. Het is Wynton Marsalis.
1: Ja.
0: En nog steeds vreselijk?
1: Toch ik vind Wynton onwijs goed, maar dit vind ik niet te gek.
0: Oké, dit is een album dat heet Live at the Blues Alley. Dat ken je misschien wel, dat album. Nee. Misschien herken je dit niet, maar het is een album wat ik weet nog in de tijd dat ik studeerde in de midjaren 80, conservatoriumtijd, was dit een soort booming. Iedereen had het over Wynton Marsalis. Hij was een soort van grote held. En nu maakt hij hele andere muziek dan dat hij toen maakte.
1: Ja.
0: Wat is er met hem gebeurd?
1: Dat weet ik niet precies natuurlijk, maar hij zit ontzettend in de traditie. Louis Armstrong, adept eigenlijk. En hij is echt een soort professor geworden van de klassieke jazz, zeg maar. Echt vanuit de oorsprong.
0: Maar dit is mid jaren 80. Dit is ook niet nieuwe jazz. Dit is ook een soort van retro bob.
1: Maar dat was natuurlijk toen wel de muziek die wel heel erg happening was in de jazz, zeg maar. Er was een soort hele stroming van hele heftige retro bob gaande toen.
0: Hij wordt wel gezegd dat hij misschien wel de beste technische trompetist is. Althans, dat wordt over hem gezegd vaak. Is dat ook zo?
1: Ja. Ik niet eigenlijk trouwens. Wat is de beste? De muziek gaat niet over de beste. Ik bedoel, met hoogspringen kan je meten wie het hoogste springt. Met hardlopen is het wie het eerste over de streep komt. Maar in muziek gaat het eigenlijk maar over één ding. En dat is, word je geraakt of niet? En ik snap deze energie wel hoor. Maar dit is zeg maar dan zo technisch perfect, dat ik echt meteen helemaal afhaak. Ik ken ook in dit genre veel betere dingen van hem.
0: Misschien had ik dat moeten draaien.
1: Misschien wel, ja.
0: Oké, laten we naar een volgende track gaan. Ik zeg eigenlijk niks. Komt-ie.

0: dit is moderner. Onlangs eigenlijk dit jaar uitgekomen. Idee wat het is?
1: Nee.
0: Nicholas Payton.
1: Ah, oké. Ja. Ik heb met hem, met de Rotterdam Jazz Orchestra ook gewerkt, zeg maar.
0: Een project gedaan waar hij special guest was. Ja. Hij is een trompetist die hier misschien wat traditioneler speelt, maar ook hele, laten we zeggen, hippe elektronische platen heeft gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Is hij dualist? Is hij veelzijdig? Wat weet je over hem?
1: Ik weet dat hij ook wel hij is heel erg bezig ook met wat... Hij is aan het ageren tegen de term jazz. Hij wil dat het Black American Music genoemd wordt. Ook in de lijstjes. Ook in, dat je in iTunes dat zou kunnen zoeken.
0: En ook
1: dat,
0: Black.
1: Dus, Black dus American Music.
0: Jij als witte trompetiste...
1: Ja, hij is ook wel tegen het racistische aan, hoor. Ik volg hem op Facebook en zo. Hij is heel heftig daarin en zo.
0: En hoe was dat dan voor jullie? Want jullie zijn een totaal witte band. Hollandse kaaskop allemaal in een big band. En dan staat daar Nicholas Payton voor.
1: Ja, dat was toch geen probleem of zo. Tenminste, dat heb ik niet gemerkt. Ik heb ook nog wel even met hem gepraat en zo. Dat was heel leuk. Maar hij is heel duidelijk in wat hij... Nou, hij vindt jazz sowieso een racistische term eigenlijk. Daar wil hij eigenlijk niks mee te maken hebben. Niks meer mee te maken hebben. Hij vindt dat al die zwarte muziek oorsprong in één ding heeft. En of dat nou uiteindelijk soul is geworden of andere dingen. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En hij wil, hij is daar heel erg mee bezig.
0: Oké. De laatste in de blindfold test gaan we draaien. En dan is dat misschien ook wel de laatste trompetist van deze uitzending. Anders wordt het wel heel veel trompetten in één uitzending. Komt-ie.

0: Ik weet niet of de microfoon open stond. Volgens mij stond het dit, maar je zei gelijk Herbert.
1: Ja.
0: Herbert is ook zo iemand als Miles, hè, die voor elke trompetist toch ergens wel belangrijk is in zijn carrière of in zijn loopbaan.
2: Ja, en dan hoorde ik in dit programma, hadden we het daar een keertje eerder over. Toen was het Michiel Varenkamp, die zei van heel veel trompetisten, jonge trompetisten, die checken Herbert omdat het zo makkelijk uitzoeken is. Omdat hij het allemaal zo perfect speelt. Omdat hij was natuurlijk misschien wel de grootste macho trompetist die er is, zeg maar. Die speelde zo raak en alles. Dat ik erover na te denken, maar het is toch ook, vind ik, meer. Als je dus die ene, de eerste, allereerste noot die je dan hoort, dan zit je toch ook al, hoor je al aan het vibrato, de intonatie, dat het Herbert is. En die raakt mij toch ook wel heel erg, moet ik zeggen. Het is niet alleen die enorme virtuoze dat je nu hier is op de achtergrond. Dat is ook Herbert. En misschien is dat toch wel wat het meest aantrekt bij mij. Niet zozeer die
0: karakter van zijn sound.
2: Ja, en ja, heeft toch wel ook iets bijzonders, zeg maar, daarin. Dat maakt instrumentalisten in het algemeen, maar voor mij dan trompetisten, toch ook wel persoonlijk, dat je in één noot kan horen, hij is het.
0: Ja, ja, te gek.
2: Ja.
0: Ja. Freddie Herbert. First Light heette dit, 1971. Ja. Geweldig album overigens. We gaan even uit de trompetserie, want het worden er veel achter elkaar als je het zo hoort. Ik heb een duo ontdekt, het soort van Salt and Pepper avant la lettre. Ik ben er helemaal wous van. We gaan twee tracks draaien. Het duo heet The Satisfaction.

0: The Satisfaction hoorde je. Dat zijn twee dames die niet alleen maar rappen en zingen. Een beetje Lauryn Hill stilo. Maar ook deze super underground tracks maken. Earth, Seed en Needs hoorde je van een nieuwe EP die zij onlangs hebben uitgebracht. En dat gaat allemaal heel erg underground. Maar ondertussen hoor je daar wel in de nieuwe muziek van nu omhoog borrelen. Rob, hoe is dat bij jou geweest bij je productie van, of eigenlijk bij de voorbereiding van de productie van Neon, van jouw nieuwe plaat? Luister je dan veel naar underground muziek of word je juist beïnvloed door misschien wel hele oude muziek?
1: Nou, vooral door ook toch wel nieuwe dingen. Ook bijvoorbeeld dingen die jullie bijvoorbeeld meebrachten, maar ook dingen die ik zelf geluisterd had.
0: Ja. Kan je wat noemen, wat dingen waar je naar luisterde?
1: Flying Lotus, James Blake. Dat soort mensen, types. Daar kwam jij bijvoorbeeld mee aanzetten. Dat vond ik heel mooi.
0: Flying Lotus is misschien wel een beetje de aanvoerder van die nieuwe LA-based jazz, no jazz sound. Heel elektronisch.
1: Heel elektronisch. Dromerig ook.
0: Ja, en ook weer hard.
1: Hard, ja. Ineens andere keuzes. Dus van de hak op de tak soms.
0: Ja. Kun je een track van hem draaien?
1: Ga ik doen. Zodiac Shit.

0: Yeah, wat een hippe track is dit. Flying Lotus, hoe heet de track?
1: Zodiac Shit.
0: Het komt van het album Cosmogram. 2010 is het alweer, maar het had net zo goed gisteren uitgebracht kunnen worden. Ongelooflijk, ja.
1: Ja, heel mooi, hè?
0: Ik snap helemaal wat je bedoelt. Flying Lotus. Ik ga even heel iets anders draaien. We gaan naar Nederland, onze eigen hometown. Heb je gehoord van de band Refreshed Orchestra als ex-Rotterdammer?
1: Ja, zeker.
0: Refreshed Orchestra zijn hele jonge gasten die allemaal hun roots half in de jazz, maar ook half in de jazz, not jazz hebben. Ja. Een deel op het conservatorium geschoold en heel erg bezig om die boundaries open te breken. Hebben een EP uitgebracht op Kindred Spirits Records. Een tribute to Jay-Z. We gaan één track van hun draaien, Refreshed Orchestra. En het heet Rock Boys.

De nieuwe Nowhere hoorde je. Het album heet Let Go en deze track heette ook Let Go. Het is een waanzinnig album geworden. Wat heel verwarrend is voor de mensen die zeggen Nowhere, what the hell is Nowhere? Nowhere was vroeger, heette dat Lois Cole en Genevieve Artadi. Lois Cole is een drummer en producer en hij komt een beetje uit de dubstep. En de broken beat dingen. Je moet hem maar eens YouTuben, Lois Cole. Waanzinnige hippe drummer, hebben heel veel underground filmpjes gemaakt. En zijn vriendin heet dan Genevieve Artadi. En samen hebben ze dus een band dat heet Nowhere. En ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van dat niemand dat hier kent draait. Dat ze niet op het North Sea staan, dat ze niet de hele wereld plat spelen. Maar ik heb een vermoeden dat wij een soort van promotie voor hun kunnen betekenen. We hebben ze gemaild. Heel leuk, mijn mede-presentator die muziek is, Ruben van Roon, hebben we gezegd van jongens, jullie moeten hierheen komen en we moeten gaan samen spelen. En daar werd heel enthousiast op gereageerd. Dus misschien is dat nog iets wat binnenkort te horen gaat worden. We hebben nog een andere track. Vorige week draaiden we Yono McCleary. Dat is een Londense singer, songwriter, producer. Die heeft een nieuwe EP gemaakt. Als je dan één track daarvan koopt, dan krijg je een tweede cadeau. En die heet namelijk Painted Blue. Hij heeft een collaboratie gedaan met Joyce Wood Jr. En dat is een producer die op dat elektronische label zit. Absolute Record Label. Het is een heel interessant label wat je een keer moet checken. Joyce Wood Jr. En hij heeft een samenwerking aangegaan met Yono McCleary. Deze track heet Painted Blue.

0: Jono McCleary, Painted Blue hoorde je. Prachtige productie. Beetje James Blake ook wel.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat wou ik eigenlijk net zeggen. Uit de James Blake school.
0: Ja, dat is grappig dat James Blake zo'n gelijk nieuwe stijl heeft neergezet. Ja, heb je het nieuwe album al gehoord van James Blake?
1: Nee, niet het hele album. Maar wel één track die toen gedropt werd. En een dag later alweer eraf was.
0: Ja.
1: Maar meteen wel het hele Twitter vervuilde, zeg maar. Dus iedereen had het er ineens over.
0: Oké, nou, je moet maar luisteren op Spotify. Als je meer muziek van onze uitzendingen, maar dus ook James Blake wil luisteren, dan kan je naar Spotify gaan. Dan zoek je even onder Jazz Not Jazz Radio of Concertzender. Dan kom je bij allerlei lijstjes uit. En die lijstjes die hebben een naam als in Jazz Not Jazz Radio april, Jazz Not Jazz Radio mei. En dan vind je dus de verzameling van de meeste tracks die we hier draaien. Althans, zover ze in Spotify zijn gepubliceerd. Want niet alles wordt gepubliceerd op Spotify nog als we draaien. We komen bijna bij het einde van de uitzending. Rob, dankjewel dat je er was.
1: Heel graag gedaan.
0: Neon ben je nu aan het promoten. Ik zag nog één gig staan op Texel.
1: 8 juni.
0: 8 juni. Met z'n allen naar Texel. Daar is een jazzfestival geloof
1: daar
0: ik.
1: Daar is een jazzfestival Jazz on the Waves, als ik het goed heb. 7 en 8 juni volgens mij. Diverse artiesten.
0: En wat zijn jouw plannen voor het komende jaar? Half jaar misschien beter te zeggen.
1: Ik wil heel graag nog een nieuwe EP gaan opnemen die ik ergens later dit jaar, misschien wel volgend jaar, wil uitbrengen.
0: Compleet iets anders?
1: Nee, we gaan door in de stijl van nu. Tenminste, dat is het idee nu.
0: Je zegt nu, ik lees vaak in recensies de new jazz trompetist Rob van der Waal. Is dat er al? Ben jij new jazz?
1: Zo ja, dat zijn van die plakkertjes die mensen erop plakken. Ja, ik heb daar helemaal niks mee, moet ik zeggen. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Mensen hebben blijkbaar houvast nodig en kapstokken. Iemand schrijft het, iemand neemt het over en je komt er nooit meer vanaf. Dus ja.
0: Oké, precies. Jazz Not Jazz Radio, in samenwerking met jazztijdschrift Jazzism. Daar kan je onder andere de top 10 in lezen, zoals die gepubliceerd wordt, maar die we ook publiceren op Spotify. Onze presentator Ruben Veroni zit ziek thuis aan het bed gekluisterd. Waarschijnlijk naar ons te luisteren. Dus vandaar dat we Rob van der Waal hadden. Dankjewel dat je hier was. Wil je meer informatie hebben, dan kan je ook mailen. Verzoekjes indienen bij jazznotjazz.nl. Mail naar info@jazznotjazz.nl of zoek ons op de concertzender.nl. Uitzending gemist, e-mail, dat soort dingen. Werkt allemaal vanzelf. We gaan de laatste track draaien van Rob. En dit heet Dear Mercedes Mouse. Dankjewel.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.